0: Ja, wat zeg je van Olga 2026 door televisie en plafond toe, hè?
1: Tja, tja. Of heb je...